0: bestellen.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Sint-Bastiaans Gilde organiseert op zondag 6 september de 11e editie van de kofferbakverkoop in de Gildetuin in Oorschot. Bezoekers kunnen vanaf 9 uur 's ochtends rondkijken tussen allerlei tweedehands spullen en koopjes. Verkopers kunnen hun plek innemen tussen 8 uur en 9 uur in de ochtend. De entree bedraagt 2 euro inclusief een kopje koffie of thee. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en parkeren is ook gratis. De kofferbakverkoop vindt plaats bij de Gildetuin Sint-Sebastiaans aan de Wintersrijkse Dijk 1A in Oorschot. En wel op zondag 6 september vanaf 9 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Empty sound, deserted town, beneath the silvery feathered down of morning's waking breath. Forgotten tunes and silver spoons, goes the deeply shadowed gloom and die a silent death. Junk appears through plastic ears.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw salesteam halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 's middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Marie van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pub Quiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam en 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
3: Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Het was Morten Mia in 2026 met een pittig stevige versie van I Put a Spell on You. Zoals wat we kennen in diverse variaties en varianten. En ik weet het allemaal maar. Ach goed, het is bijna weekend. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Pelle Tilleman. We hebben het maar voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudje uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. En dit is de oudje uit 1972 van de Creedence Clearwater Revival. Hello, Mary Lou.

1972, Curtis Clearwater Revival tot CCR en Hello Mary Lou. Die vinden terug op de CD Mardi Gras van Curtis Clearwater Revival. Next is Sanda uit 1988 en Heaven Can Wait.

Sandra Kreet, u hoorden wij in Heaven Can Wait uit 1988 en uit 2026 was Sandra AI en Devil Sister met In Your Eyes. Ik heb dik. Dat dan weer. Muziek van The Lonesome Malones uit 2026. Het is Wildfire.

De Lonesome Malones uit Nederland en Wildfire 2026. Normaal gesproken hebben we nu de treitenschijf, maar dat kan niet, want dit kun je geen treitenschijf noemen. Het is een doopplaat. Maria Catharina is gedoopt in het IJsselmeer bij Enkhuizen. En daarbij werd onder andere dit nummer gezongen en gespeeld. Nummer getiteld Thank You Jesus for the Blood. Maria Catharina.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Lef Best organiseert op de zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het Theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum het Theaterke, Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Peter Timmerman. Zindi. Peter Timmerman.
3: Where's all my soul, sisters? Let me hear your...

Valentine Producties achter elkaar. Als eerste hoorden we het uit 2009. Maria Catharina, tezamen met Ilona en Lady Marmalade. En ze juist in 2024 Valentine en Don't Give Up on a Miracle. Over een boerenzoon die zijn heel boeltje verkoopt van de boerderij. En een rockster wordt omdat hij een wereldhit geschreven heeft die overal aanslaat. Muziek van America uit 1972. Een hele mooie, lange I Need You.

America in 1972 met I Need You. De hond laat eens eentje van White Kitty. Het is een kat die graag bij de baasjes naar binnen wil in de slaapkamer om de nacht samen door te brengen. Maar dat mag niet, de deur is dicht. En dat vindt hij helemaal niet leuk. Hij gaat krassen aan de deur en hij gaat herrie maken en gaat dingen omgooien in huis. Afijn, let's break, break, break.

White Kitty. Dat is ook trouwens een hilarische videoclip bij deze plaat. Dus je moet misschien die opzoeken. Let me in. Break, break, break. Ik wil er graag bij zijn. Earth and Fire. Het is weekend.

Muziek van Earth and Fire hoorden we uit 1979. En uiteraard was dat Weekend. Een plaat die waanzinnig populair werd. Muziek van Carly Greer. En zij vraagt aan jou, save the last. Of the first dance. Oh. Sorry. Ik ben zo gewend om al jarenlang de last dance te zeggen. Het is save the first dance. Yeah.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbeibladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossustraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze

0: 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
2: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Dekker Radio vaststaat. Met Paul McCartney en Wings. En de band on the run uit 1973. En leuk dat je erbij bent, want we hebben weer een nieuw uur. En een storing op de lijn. Of is dat niet zo? Ja hoor, hoor maar.
1: Could someone please hang that phone up?
0: Oh, de telefoon moet even opgehangen worden. Nou, ik zal mijn best doen. Midnight Star neemt ons mee terug naar 1984. En deze disco hit. Titel Operator.

0: Over daar, ja.
1: Nou, dat die rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk. Mm. Nou, wat denk je? De witte mazen.
2: Dit is de zender van het Illegale Joop. Uit 1980, echt zo'n tijdsbeeld van toen met Dingetje. Dat is ja voor

0: Achtung, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bald ist große Krötenwanderung. Die Kröten
1: aufkommen aus der Gaussian Show, die Gert Show. Dat lang geleden hoor. En de Steuersong. Dat gaat over de belastingen in Duitsland. Dat is een soort protestlied. Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord dat die Duitsers daar zich zo druk om maken. En daar een hitje van maken. Wel grappig deze. Meteor. Nederlandstalig. En een nieuwe. Weet je.

0: Elmo Be There. Dat zal wel slang zijn voor You Must Be There. Dus ik zou erbij moeten zijn. James Ingram en Michael McDonald met een nummer uit 1983. Dat is toch een tijd geleden. We gaan eens even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

0: en Dekker Radio.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Toen Michael Jackson nog een klein manneke was, zonder baard in de keel. En het heette ABC, drie achter elkaar. Nou, wat doen we dan? Dadelijk Merel met een zachte landing. Waar weet ik niet. Maar eerst Toto.

waren er drie achter elkaar. En de laatste was van Merel. Ik vind het niet zo geweldig, hoor. Met die zachte landing. Voor mij mag het een harde landing worden. Toch? Ja. De Tipsy Girls. Baby One More Time. Baby, baby. Wat voor een baby?

0: Ze noemen zich driewieler. Maken ze nou die driewieler steeds stuk of zo? Ik weet het niet hoor. Gelukt heette die in elk geval.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

deze nog kent. Ja, dat is lang geleden hoor. 1972, het staat erbij. De OJ's. En een van die leuke hits van ze was deze. Titel Backstabbers.

En zo klonk dat in 1972. 800 jaar geleden. Dekker kan niet rekenen. Inderdaad, je hebt gelijk. Kleinmans en Van Geel nog eens een keertje. Ja, dat is een leuk liedje hoor. Met die juf met die uitschuifbare benen. Luister maar.

0: was een geweldige groep, hoor, Chicago in de tijd. Met echte blazers en zo. En Saturday in the Park was een van hun tophits uit 1972. Ik moet even eens voortmaken, want Bekker Radio zit er bijna op. Er komt nog een Marlene voorbij. Hey, hey, Marlene heet deze. Uit Duitsland. Van High Life. Uit de plaats Hannover.
1: This week I'm

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het kasteel Geldrop is vanaf zondag 6 september een expositie te zien van kunstenaar Frans Kerkhof. Kerkhof is van oorsprong beeldhouder en maakt abstracte schilderijen waarin licht en schaduw een belangrijke rol spelen. Hij onderzoekt onder meer wanneer een schilderij nog een schilderij is. Naast verf gebruikt hij ook schaar en mes om zijn doeken te bewerken, waardoor beweging in het werk ontstaat. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zondag. Tot en met zondag 25 oktober en de toegang is gratis. De tentoonstelling is te zien bij Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen

0: Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

Ja, lekker vet. Je uiterst slanke en behendige. Toch weer een atleet, hè? Michael Jackson op de radio met I Wanna Be Starting Something. Aan het begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve luistervrienden,

debutante lied een drietal hits voor ons achter. Een van de grote hits van Wakefield, When I Think of You. En ze komt uit Denemarken. Eudemeurde, kneurdemeurde, smurrenbeurde. Van alles wat lekker is en bovenal van liefst veel in de middel of de roadshow. Zometeen een fijne achter de keuken gereden. Allereerst.

0: grande, grande, grande Bakkara. Dames, leuk dat jullie er vandaag bij waren. Heerlijk hoor.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Overeenkomst tussen trouw niet voor je 40 bent. Mijn naam is Haas. Of ik kan geen kikker van de kan afduwen. Maar een stuk of stuk.

Peter Koelewijn zat in de trein van Hilversum naar Eindhoven, waar hij woonachtig was. Toen hij een gesprek hoorde tussen twee landbouwers die duidelijk een zware dag achter de rug hadden. Ik ben zo moe, zegt de een. Ik kan geen kikker in de stal duwen. De tekstschrijver veerde meteen op.

Gordon Meredith Lightfoot. Volkszanger, componist en tekstschrijver. Afkomstig uit Canada, maar in ieder geval een heerlijk luisterliedje uit 1970. If you could read my mind.

0: jonge gods. Heb jij dat gevoel ook wel eens in de regio? Ja, natuurlijk. Okay. Oh ja, natuurlijk. Middels de roadshow, vrienden. Sinds kort ook via wifi. Wifi.
1: Wifi.
0: En Facebook. Oh, Facebook. Goh, wat gaan we met de tijd mee, hè? Doe maar, de muziek is oud. Vind je toch niet erg, hè? Hier is Love en Jonne Kweters Lover.

iets deed en betekende, hitparade, stond hij toch al op nummer 1 in de States. Nou, don't throw it all away van het vroege broertje Gibb. En die Gibb die zo ongelukkig als hij is gekomen. Veel te jonge leeftijd. Zo, een aantal lekkere voltooid verleden hitjes gehad, vrienden. Genoeg? Oké, morgen zijn we er weer. Ik wens je een hele

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Oorschot vindt op zaterdag 12 en zondag 13 september het jaarlijkse erfgoedweekend plaats. Open Monumentendag heet daar sinds 2022 Erfgoedweekend. Omdat er aandacht is voor veel meer dan alleen monumenten en gebouwen. Ook religieuze, landschappelijke, ambachtelijke, agrarische en immaterieel erfgoed komt aan bod. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Oorschots Erfgoed. Bezoekers kunnen op verschillende locaties in de gemeente terecht voor tentoonstellingen, activiteiten en andere bijzondere erfgoedverhalen. Het Erfgoedweekend vindt beide dagen plaats van 12 tot 5 uur 's middags op zaterdag 12 en zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te

0: Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
8: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SMB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radio-smb.nl.
9: Radio
8: SMB.

Sowieso lekkere vrijdag 4 september 2026 met America and the Border. Een goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de topstaanden en je werk gaan met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur voor je Duran Duran, shownieuws, Miley Cyrus, David Guetta, Joe Corry, Brian Tiller, Blondie, Jonas Blue en The Culture Club. En we gaan van start met Donna Summer en Lady of the Night.

0: The Wild Boys, een hitnotering uit 1984 van Duran Duran op deze o zo lekkere vrijdag 4 september. Waar we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws. Frans en Mariska Bauer beleven een nieuwe levensfase doordat hun opgroeiende zonen regelmatig nieuwe partners mee naar huis nemen. In de talkshow Renze vertelt het stel dat de komst van schoondochters voor veel extra vrouwelijke energie zorgt. Maar dat het beëindigen van zo'n relatie soms diepe emotionele sporen achterlaat. Zo heeft de breuk van oudste zoon Christiaan, die na ruim 4 jaar uit elkaar ging met zijn vriendin Kim, destijds gezorgd voor een flinke dip bij het hele gezin. Miley Cyrus heeft haar 10e studioalbum Bas Persuades aangekondigd, dat op 18 september verschijnt en 10 nummers telt. Met het album luidt de Amerikaanse zangeres een nieuw muzikaal tijdperk in, waarin ze mede de invloed eert van haar recent overleden peetmoeder Dolly Parton. Ter gelegenheid van de release geeft de artieste, die haar achternaam op haar kanalen heeft geschrapt, op 16 en 18 oktober bovendien haar eerste eigen Amerikaanse optredens sinds 2021 in de Hollywood Bowl.

David Guetta en Bryson Tiller hoorden wij 2022 met What Would You Do? Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst. Tot die tijd de klassieker uit 79. Hier is Blondie en Heart of Glass.

Vrijdag stond de plaat 14 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte 1 plaats naar de nummer 9 positie. Jealous Blue en Malief met The Ads of Desire. Onderweg het actuele weeroverzicht en Moses met Week.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 4 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt een actief buiengebied over het midden en noorden van Nederland, terwijl het zuiden en België de dag nog grotendeels droog beginnen met wolken en wat zon. In de loop van de dag trekken de buien zuidwaarts. Het wordt een winderige dag met aan de westkust windstoten tot 80 km per uur. Bij neerslag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Maar voor de regen uit kan het in het zuiden 23 tot 24 graden worden. En in België met zonlokaal 25 graden. Vanavond nemen de buien af en zwakt de wind af. Morgen keert de rust terug in de Benelux. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af met slechts een enkele lokale bui in Nederland en brede opklaringen vanuit het westen in België. De maxima liggen tussen de 19 en 22 graden bij een matige westenwind. Zondag stijgt het kwik in België naar zomerse waarde van 25 tot 26 graden met mooie zonnige momenten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen van het kabinet vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Vrienden en familie van de Eindhovense Omar Elsal hebben honderden handtekeningen verzameld. De ASML-medewerker zit sinds oktober vast in een Egyptische cel, omdat hij de reputatie van het land geschaad zou hebben. Volgens zijn familie en vrienden is er meer diplomatieke druk nodig. De handtekeningen zijn daarom overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en via een omweg aan premier Jette en koning Willem-Alexander, die de afgelopen dagen allemaal in Eindhoven waren. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in het hartje van Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Pullman Cocagne had namelijk bezwaar gemaakt. Ze zijn bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu de eerste twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel gestolen is, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. De zonneambulance van Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen geholpen worden. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En technisch directeur Ernest Stewart blijft langer bij PSV. De Amerikaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2030. Stewart is sinds 2023 verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV. Daarin haalde hij 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen. Stewart had het de afgelopen dagen erg druk met alle transfers en contracten die verlengd werden bij PSV. In totaal zijn er 7 nieuwe spelers gehaald. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Wake Us van Moses bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 4 september 2026. Met onderweg Kiss en rond kwart voor nog eenmaal als artiest van de week Agda en de Munich. En nu gaan we underground samen met David.

absolute doorbraak, hit en klassieker. Niet of nooit geweest uit 1998. Afkomstig van hun tweede album Naar Huis, groeide het meeslepende nummer over keuzes maken en spijt hebben uit tot de definitieve doorbraak van het duo. De plaat werd een gigantische marathonhit in de Nederlandse top 40. De single bleef maar liefst 22 weken in de lijst genoteerd staan en piekte op een fantastische tweede positie.

0: I Love to Love van La Bruce uit 1996. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze oh zo lekker en veilig 4 september. Ik laat je dit uur achter met Total Touch, Treintje en Aborteert en de rest van de bende met Touch Me There.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Eindhoven viert op vrijdag 11 september het 40-jarig bestaan van Open Monumentendag tijdens een speciale bijeenkomst in het Natlab. Tijdens deze avond gaat Peter Toben en Lilian Kramme en René Evens in gesprek over bijna 4 decennia Open Monumentendag in Eindhoven. De ontwikkeling van het evenement en de betekenis van erfgoed voor de stad. De avond wordt afgesloten met de eerste Eindhovense geschiedenisquiz, inclusief leuke prijzen. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds bij het Natlab aan de Kastanjelaan 500 in Eindhoven.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het

0: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

Toch van de tweede uur van de ochtendshow op deze Ozo Lekkere Vrijdag 4 september 2026. De opstart richting jouw weekend. Met nog een uur lang de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komende half uur. Een blokje shownieuws. Wax, Lizzo. We hebben Elva Field, Duckman Turner en Overdrive. Teddy Swims en Racy. Met nu uit 1989. I'm Every Woman. Hier is Chakatan.

0: Wax Right Between the Eyes hoorden we. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Tiger Woods gaat woensdag tijdens een zitting in Florida zijn lezing aanpassen over een auto-ongeluk waar hij 5 maanden geleden bij betrokken was. De golflegende, die destijds met hoge snelheid op een pick-up truck botste en een blaastest goed doorstond, maar een urinetest weigerde, claimde eerder dat hij niet onder invloed reed. Uit rechtbankstukken wordt nog niet duidelijk of hij nu wel schuld gaat bekennen voor rijden onder invloed. Lizzo heeft een overwinning geboekt in de rechtbank nadat een zaak van een voormalige stylist opnieuw is afgewezen. De ex-medewerker claimde een onveilige werkomgeving te hebben ervaren tijdens een tournee in 2023. Maar de rechter oordeelde dat het ging om alledaagse ongemakken op de werkvloer. Hoewel de uitspraken van de artiesten als ongepast werden bestempeld, worden de beschuldigingen niet aan een jury voorgelegd. Wel loopt er nog een andere zaak tegen de zangeres waarin 3 achtergrondzangeressen haar beschuldigen van seksuele intimidatie.

De Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste pophits aller tijden. Aller tijden. Aller tijden.

Met deze klassieker gingen we terug naar 1974. Backman Turner and Overdrive met You Ain't See Nothing Yet. Maar we zometeen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst met Teddy Swims. Verder hebben we Racy en het weeroverzicht in het vooruitzicht. En gaan we nu naar de hitlijst van 1984. Samen met Alphaville en Sound Like a Melody.

20 weken genoteerd in de top 40. En afgelopen vrijdag nam hij een rustpauze op nummer 5. Teddy Swims met Mr. Know It All. Met zometeen het actuele weeroverzicht en in het vooruitzicht verder muziek van Salt and Pepper, Custly Killed the Cat en Real McCoy. Met nu uit 79, Lay a Love on Me. Dit is Racy.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 4 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt een actief buiengebied over het midden en noorden van Nederland. Terwijl het zuiden en België de dag nog grotendeels droog beginnen met wolken en wat zon. In de loop van de dag trekken de buien zuidwaarts. Het wordt een winderige dag met aan de westkust windstoten tot 80 km per uur. Bij neerslag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Maar voor de regen uit kan het in het zuiden 23 tot 24 graden worden. En in België met zonlokaal 25 graden. Vanavond nemen de buien af en zwakt de wind af. Morgen keert de rust terug in de Benelux. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af met slechts een enkele lokale bui in Nederland en brede opklaringen vanuit het westen in België. De maxima liggen tussen de 19 en 22 graden bij een matige westenwind. Zondag stijgt het kwik in België naar zomerse waarde van 25 tot 26 graden met mooie zonnige momenten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen van het kabinet vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Vrienden en familie van de Eindhovense Omar Elsal hebben honderden handtekeningen verzameld. De ASML-medewerker zit sinds oktober vast in een Egyptische cel omdat hij de reputatie van het land geschaad zou hebben. Volgens zijn familie en vrienden is er meer diplomatieke druk nodig. De handtekeningen zijn daarom overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en via een omweg aan premier Jette en koning Willem-Alexander, die de afgelopen dagen allemaal in Eindhoven waren. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in het hartje van Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Pullman Cocagne had namelijk bezwaar gemaakt. Ze zijn bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu de eerste twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel gestolen is, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. De zonneambulance van Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen geholpen worden. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En technisch directeur Ernest Stewart blijft langer bij PSV. De Amerikaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2030. Stewart is sinds 2023 verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV. Daarin haalde hij 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen. Stewart had het de afgelopen dagen erg druk met alle transfers en contracten die verlengd werden bij PSV. In totaal zijn er 7 nieuwe spelers gehaald. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Vooraf van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend 4 september. Met onderweg The Real McCoy, DJ Paul Elstak. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu Chrisiel Kill the Cat.

1995 hoorden we Love and Devotion, The Real McCoy, hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden. Met zometeen die historische popnieuwsfeitjes. Nu is DJ Paul Elstak. Hier is The Promised Land.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 4 september 1968. De Single Street Fighting Man van The Rolling Stones werd in verschillende Amerikaanse steden verboden uit angst dat het nummer rellen zou veroorzaken. Dit gaf de protestsong juist extra rebelse cachet onder de Amerikaanse jeugd. 1981, Beyoncé Knowles, een van de invloedrijkste popsterren van de 21ste eeuw, werd geboren in Houston, Texas. Ze verwierf eerst wereldfaam als boegbeeld van de meidengroep Destiny's Child voordat haar solocarrière ontplofte. 2011, Katy Perry evenaarde een historisch record in de Amerikaanse hitlijsten, doordat haar megahit Last Friday Night de eerste plaats bereikte. Hiermee werd ze de

Katy Perry met Last Friday Night. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow. Voor deze zo lekkere vrijdag 4 september. En ook voor deze werkweek.

geur en smaak van verse koffie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Stan Rightway met Camouflage. Maar we gaan eerst naar 1991 met Love They Will Be Done van Martika. Ik wens je...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velder. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Goedemorgen, beste luistervrienden. Welkom bij Goud van Oud, het programma met de muziek uit de jaren 60 tot nu. De samenstelling en presentatie hier is je.

We beginnen deze aflevering van Goud van Oud met Good Vibrations. Het is een lied van The Beach Boys dat op 10 oktober 1966 als single werd uitgegeven door Capitol Records. De muziek werd geschreven en geproduceerd door Brian Wilson en de teksten zijn van de hand van Wilson.

I was made to love her. Het is geschreven door onder andere Stevie Wonder en zijn moeder Lula Mae Hardaway. Zij schreef in de tienerjaren van Stevie Wonder mee aan een aantal tracks, waaronder ook de hit Signed, Sealed and Delivered, I'm Yours. Dit nummer is terug te vinden op de gelijknamige album uit 1967. Nu hoorde je de single I Was Made to Love Her. Gaan we verder met The Association, Never My Love.

kleine single van de Rascals. Het was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege deze hit, Groovin'. Hier zijn de Monkees en I'm a Believer.

Uit 1970 de single Go Back van Grabby Appleton. De single was destijds goed voor 7 weken top 40. Daarvoor hoorde je nog de Cowsills met de single The Rain, The Park and Other Things.

onderweg. Zet Omroep op via DAB+. En blijf op de hoogte van al het nieuws en de verhalen uit jouw buurt. Omroep Best. Dichtbij. Betrouwd. En nu ook op...

Feeling Groovy. Het is het debuutalbum van de Amerikaanse Sunshine Pop band Harper's Bazaar. Het werd uitgebracht in 1967 en je hoorde de gelijknamige single. Gaan we door met die mooie single van Bryan Adams. Hier is Heaven.

Je luistert naar Goud van Oud, het programma met de fijnste gouden, die onder andere single van Bryan Adams. Gaan we verder met Tommy James en de Shondells.

Het is een bekende hit uit 1967 van de Amerikaanse popgroep The Mamas and the Papas. Het nummer vertelt het ware gebeurde en autobiografische verhaal van hoe de bandleden elkaar vonden en beroemd werden in de folkmuziek. Gaan we verder met de letter, hier is Bonjoura.

Hell's Whisper. Het is de debuut van de Britse muzikant George Michael als soloartiest en uitgebracht in juli 1984. De single kwam uit terwijl hij nog deel uitmaakte van de popgroep Wham. Hij schreef het nummer samen met Andrew Ridgeley, het andere lid van Wham. Omdat het nummer niet in de stijl van Wham zou passen, werd het als soloproject van George Michael uitgebracht. Hier is Carol's Whisper.

single Gene van de Oostenrijkse zanger Falco, uitgebracht in januari 1986. Gaan we verder met de Spencer Davis Groep met...

En met Start Me Up van de Rolling Stones zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Goud van Hout. Leuk dat je luisterde. Tot aan het nieuws hoor je nog tal en tal met Rounding the Cape. En verder wens ik iedereen een fijn weekend en see you next Friday.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbeibladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossustraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariaties.

Het is een beetje de 80 jaren begonnen, hè? De video's op MTV en wat was het nog meer? TMF hier in Nederland en zo. En uiteindelijk was dat dan zogezegd volgens deze plaat uit 1900. En dat is ons basisjaar, dat ga ik niet verklappen. Werd het zo dat de radio verdrongen werd door de videoclip. Helaas voor de videostations. De radio is nog niet verdrongen hoor. Nee. En de gewone goede muziek die blijft gewoon voortvaren. Welkom in de Bouwval. We gaan deze twee uur weer met je op reis naar een jaar dat Margaret Thatcher premier werd. Dat de Etna, een vulkaan op Sicilië, vuur ging spugen. En dat dus deze plaat van The Buggles, Video Killed the Radio Star, uitkwam. En wel 1979. Wel, verder rest hebben we ook nog een hele hoop andere hele leuke muziekjes voor je. Dus... Ik zou zeggen, niet getreurd. Blijven gewoon bij de komende twee uur. Hebben we wat informatie over dus het jaar 1979. En hele leuke muziekjes. Dus waarom zou je afschakelen? Ja. Nu, Rolls Royce uit 1982. En dit is The Best of My Love.

Ja, de heer Chico en Roberta, ze zaten in de clip van dat dansje en zo. En ze hebben ooit zelf een plaatje gemaakt en dat was dus deze. En dat dansje, de Lambada heette dat toen. Dat is zo'n jongen en meisje, die maakte daar zo'n van die leuke bewegingen. En iedereen vond dat prachtig. En na de tweede uitkomende single van de groep Lambada brachten deze dame en heer, jonge dame en jonge heer, toen een plaatje uit in 1990. Fanta Fanta, en het werd nog een klein hitje in de Lage Landen. Over de Lage Landen gesproken en nog wat meer. In Nederland in 1979 wordt de Kindertelefoon opgericht. De Kindertelefoon is een organisatie van vrijwilligers die het belangrijk vindt dat er een plek is waar kinderen en jongeren hun verhaal kwijt kunnen. De vrijwilligers werken op verschillende plaatsen in Nederland van achter de telefoon of tegenwoordig ook de chat zo gezegd. Dan in 1979 ook Zuidwest-Ierland gebeurt er van alles. Een Franse tanker explodeert bij een olieopslag terminal in de baai van Bounty in Zuidwest-Ierland. 52 mensen komen in 1979 om het leven. En ook de schade aan het milieu is zeer, zeer groot in Ierland.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen van het kabinet vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Vrienden en familie van de Eindhovense Omar Elsal hebben honderden handtekeningen verzameld. De ASML-medewerker zit sinds oktober vast in een Egyptische cel, omdat hij de reputatie van het land geschaad zou hebben. Volgens zijn familie en vrienden is er meer diplomatieke druk nodig. De handtekeningen zijn daarom overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en via een omweg aan premier Jette en koning Willem-Alexander, die de afgelopen dagen allemaal in Eindhoven waren. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in het hartje van Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Poelman Cocagne had namelijk bezwaar gemaakt. Ze zijn bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu de eerste twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel gestolen is, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. De zonneambulance van Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen geholpen worden. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En technisch directeur Ernest Stewart blijft langer bij PSV. De Amerikaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2030. Stewart is sinds 2023 verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV. Daarin haalde hij 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen. Stewart had het de afgelopen dagen erg druk met alle transfers en contracten die verlengd werden bij PSV. In totaal zijn er 7 nieuwe spelers gehaald. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Ja, wat moet ik eigenlijk nog zeggen over Earth, Wind and Fire? Dit was Magnetic uit 1983. Ze hebben in de eind 70 jaar, begin 80 jaar enorme veel grote hits gehad. Zowel in Amerika als hier in de Lage Landen. En dit was één van die grote hits. En dan uit 1983. Over grote hits gesproken, ze brachten 1, 2 LP's uit en daarna zijn ze verdwenen, maar ze blijven voortleven. Diesel, Going Back to China, een van hun grootste, zo niet de allergrootste hit.

Ze weet dat er een ander is. Die weet ik dan ook weer niet precies, maar ze weet het. Charlène uit het Tilburgse landschap, want daar komt ze vandaan. Dus Charlène weet dat er een ander is. En daarvoor was het trouwens de grote formatie. Nou, grote formatie. Ze hebben uit heel veel mensen bestaan, die formatie, maar toch... De grote groep, zal ik maar zeggen, die tot in China, of eigenlijk Japan, de grote hit had. The Going Back to China van Diesel in 1979 was dat een heel groot hit, zo gezegd. En ze hebben eigenlijk maar één cd ooit is, nou ja, toen was het nog plaat uitgebracht, Diesel. En daarna is het zo'n beetje verdwenen in de geschiedenis. En toch wel een interessante geschiedenis. We hebben het misschien nog wel een keertje over als ik een van die andere hits draait. Zijn er 3 of 4 geweest. De Nederlandse regering trouwens, die besluit in 1979 dat Nederlandse militairen naar de vredesmacht in Libanon gaan. En Shah Mohammed Razi Pahlavi, die verlaat noodgedwongen Perzië, oftewel het huidige Iran. Dan Brenda Ann Spencer. Zij schiet 2 volwassenen en 8 kinderen neer. En dat allemaal... En dat allemaal naar eigen zeg, omdat ze op maandag liever wat leven in de brouwerij wil brengen daar op school in Engeland.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Marie van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Bjorn, Benny, Agnetta en Anne Friet. Onder die naam deden ze mee in 1973 aan het Eurovisie Songfestival. En daar werden ze zo'n beetje derden. En sinds die tijd zijn ze niet meer weg te denken uit de hitgeschiedenis. Nee. Een beetje wat Elvis betekende voor de jaren 50. De Beatles voor de 60 jaren waren ABBA. Vervolgens velen voor de 70 jaar. Een goed geoliede hitmachine die perfecte popliedjes maakte. Waarmee ABBA de hele wereld aan hun voeten kreeg. Dat was zo'n beetje het dingetje waar het over ging. ABBA en Does Your Mother Know?

and Roll Love Affair. En dat heeft hij zeer zeker, deze heer. Prins, hij bracht het uit in 2012 toen hij weer officieel Prins mocht heten. Want het contract met zijn vroegere platenmaatschappij was toen echt wel afgelopen. Daarvoor heeft hij een tijdje ook onder de naam De Symbol. Nou ja, de naam. Het was eigenlijk geen naam. Het was gewoon een symbool. En dat was dan... Het stond dan of vertegenwoordigde eigenlijk Prins himself. Ja. Maar in 2012 bracht hij dit uit. Rock and Roll Love Affair. En het was niet de hit die we verwachten van Prins. Die hij in de 80 jaar, 90 jaar zo'n beetje allemaal scoorde. Maar het is dan niettemin een heel leuk en prachtig nummer. Al zeg ik het. Ja. 1979, ons basisjaar, kijken we nog even naar terug met je. President Carter van de Verenigde Staten en president Brezhnev van de Sovjet-Unie ondertekenen in Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens in de wereld. Dan een aantal jaren, na een aantal jaren onbemand rondgecirkeld te hebben, is het Amerikaanse ruimtestation Skylab zo'n beetje verouderd en wordt het vervroegd naar de aarde teruggezonden. Honderden brokstukken die storten in zo'n beetje midden 1979 neer in de Indische Oceaan en een dun bevolkt gebied van West-Australië. Dan in Nicaragua, daar eindigt de dictatuur van de Somas-dynastie als het communistische comité van wederopbouw van Daniel Ortega daar de macht overneemt in 1979. En over 1979 gesproken, dit is Chaka Khan.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp

0: eigenlijk wel lekker. Uit ons basisjaar 1979, Fleetwood Mac. En dat is de titel. Trouwens, nog meer gebeurd in 1979, behalve dan dat Fleetwood Mac deze plaat uitbracht. De Franse wielrenner Bernard Hinault, die wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Hij wint de Tour later nog 3 maal. En of dat met of zonder stimulerende middelen is, dat zou ik echt niet durven te zeggen. Ook nog andere dingen die gebeurd zijn. 1979. De eruptie van de vulkaan Etna op Sicilië. Die resulteert in de verwoesting van dorpen en landbouwgrond. Nog niet zo erg. Maar na een doorbraak bij een dam bij Moldavië, in het westen van India, daar sterven 20.000 mensen door de vloedgolf die ontstaat door de dijkdoorbraak van die dam.
1: Hey! Listen up, y'all! Mm-hmm. This room's a mama!
0: Oké. Okay.
1: Hit it!
0: Oké. Okay. Ik zou zeggen tribute. De Pasadena's. Dat zeg ik net. 1988 waren ze werelds voor 3 of 4 platen. De heren van de Pasadena's. En dit is hun grootste.

ik heb het even geprobeerd hier in de studio, mijn booty te shaken. Nou ben ik toch al een vrij stijve Hollander, Nederlander. En let me niet zo als de dames Def, Dame, Dope en Ain't Nothing To Do With. Hey. Nog een keer. And I'm shaking it. Ja, je kan het niet zien, maar het is me een beetje gelukt om te shaken my booty van de dames. En over dames gesproken die haar booty aardig kan shaken. Wat had je gedacht van Madonna? En Into the Groove. For inspiration. Ja, dat dacht ik al.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pubquiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

De reggae-icoon, CQ-legende uit de 60, 70 en 80 jaren was hij actief. Bob Marley, hij scoorde met zijn Wailers hits zoals deze Stir It Up, Could You Be Loved, No Woman, No Cry. En hij is overleden op zo'n beetje 11 mei 1981 op 36-jarige leeftijd. Wat was dat zonde zeg. 81, 36, maar geworden gestorven aan longkanker op 36-jarige leeftijd. En dat in 1981, terwijl de laatste plaat die hij uit heeft gebracht in 1982 uitkomt. Iron Lion Zion, een postuum werkje dat al heel lang op de plank lag. En in 1999 was er trouwens de laatste tribute album, Gently Down Babylon, die verschillende artiesten opnamen met liedjes van de heer Bob Marley, zoals onder andere Erika Badu werkte eraan mee, Steve Tyler van Aerosmith en Lauryn Hill. En die brachten zogezegd een tributes aan Bob Marley. En over tributes gesproken en over iconen en legendes. Wat had je gedacht van Neil Diamond? Hij vloog zichzelf te pletteren tegen een rotswand. Ja, kan gebeuren. Dit is zijn versie van deze plaat.

Toen zei ik het nog, Sting. En dit was met The Police samen. Can't Stand Losing You. En nu even naar de Nederlandstalige muziek. En dat doen we samen met Dario. En een beetje een vrolijk plaatje, zo gezegd. Om een beetje weer opgebeurd te raken naar al dat reggae-geweld.

op 107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

Een hele rustige plaat van Boney M. Want we zijn uit de 70er jaren toch wel gewend dat ze wat meer uptime en wat disco nummertjes maakten. Maar dit was een van de geteiste versies. He called A. Luther, oftewel Gonna Go Home.

En Mr. Know-It-All. Ja, een plaatje. Zo uit 2011. Wordt ook wel eens gedraaid in dit programma. Maar we gaan even terug naar 1979. Ons basisjaar. De Verenigde Staten van Noord-Amerika geven het eigendomsrecht van het Panama-kanaal terug aan Panama. En moeder Theresia, zo moet ik zeggen, van India ontvangt de Nobelprijs voor de Vrede 1979. Dan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Die lanceert vanaf Guyana, Zuid-Amerika, voor de eerste keer een raket. De Ariane 1. En die komt de ruimte in. En de Sovjet-Unie, die vallen Afghanistan binnen en laten de zittende pro-westerse president Hafez Amin executeren en vervangen deze door een communistische man, Barak Karmil. Barak, de naam komt ergens bekend van voor, maar zou niet weten wat. Over grote mensen gesproken, tenminste in de jaren 70, 80, was dit de man uit Spanje, niet Sinterklaas. Nee.

De man uit Spanje. En dan heb ik het over Julio Iglesias. En ik moet toegeven, het was een van mijn eerste singeltjes. Nou, dat ik het toegeef is al heel wat, maar...

Ja, een van de eerste singeltjes die ik kocht. Weet je wel, nog zo'n echt zo'n zwarte schijf die je op een platenspeler moest leggen. En dan de naald erop. En dan kwam het eigenlijk het muziekje. Het zit erop voor vandaag. Voor mijn volgende week ben ik er weer. Dus tot dan.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zangliefhebbers die graag even willen ervaren hoe het is om in een koor te zingen, zijn op woensdag 9 september welkom bij de open repetitie van zanggroep Encore Mierlo. Het koor zingt popmuziek uit verschillende genres en staat onder leiding van dirigent Marco Martin, met begeleiding van een combo. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen en meezingen. De open repetitie vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in de grote zaal van Kindcentrum Puursang, Bisschop van Mierlostraat 92. De ingang aan de Vesperstraat in Mierlo. Meer informatie kun je vinden via encore.nl of via info@encore.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepuntje uit de jaren 80.

André van Duin, het is wat. Twee keer Nederlandstalig achter elkaar. Nog meer zelfs, want ik heb nog Jimmy Laurier ook voor je met Ik wil bij je zijn. Nou, dat wil ik zeker, maar ik heb ook nog een soort van rollator discgebracht. Dat is ook wel merkwaardig. Normaal gesproken is dat in het tweede gedeelte. Ik heb nou Jimmy Bohorn.

the Shots was dit van Carol. En dit is Jimmy Laurier. En ik wil bij je zijn. Ik hoop dat je nog steeds bij me bent, overigens. Als luisteraar zit ik niet helemaal voor je. Jan met de korte achternaam.

0: echte sigaretten, zijn Spaanse sigaretten dan. Hè? Volare nel tinto di blu.
1: De magische muziekselectie.
0: Die zal maar een mengelmoes tegenkomen. Hè? Het is wat. Danny Lemmink, Anders de Verlies tot 1985. En achteraan straks André van Duin met de Samba Ballen Samba.

0: 1976. André van Duin, dat is samba, bal en samba. En Willempie heeft die toch ook nog gemaakt. Dat was in 1973. Daar had hij ook best wel een hoop problemen mee gehad. Omdat hij een beetje gehandicapte mensen nadeed. Daar was me niet zo blij om. Maar uiteindelijk is het wel een grote hit geworden. Hoe meer je babbel erover, hoe meer hit dat wordt. Hè?
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Coldplay en Heim voor de weekend nu.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen van het kabinet vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Vrienden en familie van de Eindhovense Omar Elsal hebben honderden handtekeningen verzameld. De ASML-medewerker zit sinds oktober vast in een Egyptische cel, omdat hij de reputatie van het land geschaad zou hebben. Volgens zijn familie en vrienden is er meer diplomatieke druk nodig. De handtekeningen zijn daarom overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken en via een omweg aan premier Jette en koning Willem-Alexander, die de afgelopen dagen allemaal in Eindhoven waren. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in het hartje van Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Pullman Cocagne had namelijk bezwaar gemaakt. Ze zijn bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu de eerste twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel gestolen is, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. De zonneambulance van Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen geholpen worden. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En technisch directeur Ernest Stewart blijft langer bij PSV. De Amerikaan heeft zijn contract verlengd tot medio 2030. Stewart is sinds 2023 verantwoordelijk voor het voetbalbeleid bij PSV. Daarin haalde hij 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen. Stewart had het de afgelopen dagen erg druk met alle transfers en contracten die verlengd werden bij PSV. In totaal zijn er 7 nieuwe spelers gehaald. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Zwarte Disco plaat. Een hele leuke dit keer. Shannon en Give Me The Night. André Hazes, mooi liedje. Het gaat over de prostituee, oftewel de sekswerker. Zo heet dat nu tegenwoordig.

0: Apart, apart. De script en de les staan daar weer voor.
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
0: Patrick Vijfhuizen doet ontzettend zijn best om de plaatjes aan elkaar te babbelen, uiteraard. Niet te veel praten, meer muziek, minder praten. Ook geen sidekicks, helemaal niks. Maar gewoon lekkere muziek. Lekkere muziek waar je heel graag kan luisteren. Toch, zo is het. Lekker achterover of werkend, kan ook. Vond ik.

Shannon en Give Me The Night High Energy uit 1984. Stroom je ook in de disco lessen. Ja, zien in de disco scene, zou ik het zeggen. En voor Shannon, voor die van Dikhout met Droomlief. Zo, dan ben je weer op het hoogte dat er gedraaid is. Ik dacht het wel. Andere Haas is het rode licht. En dan ten Damme heeft het ook al eens gezongen. En dat was dan de beste zangers, geloof ik, op NPO 1. Deze niet onverdienstelijk, maar dit is het origineel.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven viert op vrijdag 11 september het 40-jarig bestaan van Open Monumentendag tijdens de speciale bijeenkomst in het Natlab. Tijdens deze avond gaat Peter Toben en Lilian Kramme en René Evens in gesprek over bijna 4 decennia Open Monumentendag in Eindhoven. De ontwikkeling van het evenement en de betekenis van erfgoed voor de stad. De avond wordt afgesloten met de eerste Eindhovense geschiedenisquiz, inclusief leuke prijzen. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds bij het Natlab aan de Kastanjelaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
8: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
8: Dit is Platenprak met René van Elst.

Dat is Break My Strike van Matthew Wilder. Een echte ethisch klassieker die begin 84 lekker de hitparades veroverde. En voor veel is Wilder het ultieme voorbeeld van een one-hit wonder. Maar het was achter de schermen een enorme kracht in de

0: vrienden. En hij kreeg gelijk, want het werd een wereldwijde knaller. Die zelfs zonder officiële videoclip de top van de hitlijsten bereikte. Nou, daar zijn we dan weer op deze laatste dag van deze week. Jawel, ik zeg welkom bij de show. Mijn broer is er ook bij.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Goed, lekkere muziek, je zei het al, tot 2. En we gaan terug nog even naar de vroege jaren 80. In 82 scoorde de Amerikaanse band Drukwerk een hele grote hit. Met dit nummer, Wat Dom. We gaan terug naar 82.
2: De beste platen hoor je altijd hier, bij René van Elst.
3: Bij René van Elst.
2: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
3: Dit is de Hollandse meezingschijf.
2: Zing maar lekker mee.
4: Ik dacht, ik ben gelukkig.

Prince, and I Would Die For You. Afkomstig van het iconische album Purple Rain. Een ontiegelijke hit in 1984. En waarom draait deze plaat eigenlijk niet zo vaak? Althans, waarom draait Prince überhaupt helemaal niet zo vaak? Terwijl ik toch de hele collectie hier heb op CD. Goed, wist je dat deze klassieker eigenlijk begon als een hele lange jam van 8 minuten? De band Alice Cooper was destijds nogal wanhopig voor een hit. Dus hielp producer Bob Ensrin hen om die lange improvisatie in te korten tot een strakke rocksong van 3 minuten. En waar hebben we het dan over? I'm 18. Alice Cooper.

0: daar is de titel, Evelyn King Champagne. Vroeger zei hij wel Evelyn King Champagne, maar hier staat gewoon Evelyn Champagne King. Een echte disco-klassieker uit 78. Hey Van Elst.
1: Ja?
0: Beyoncé is jarig vandaag. Beyoncé is jarig vandaag. Heb je daar ook informatie over?
1: Nee, maar ga ik wel even zoeken.
0: Mooi. Ik zou zeggen, zoek het op en wij delen het mee. Dit zijn de Cats en Be My Day. We gaan even naar Volendam uit het jaar 1974. Leuk dat je luistert trouwens.

Zo, dat was hem. Je t'aime, mon appui van Serge Gainsbourg en Jean Birkin, oftewel Jane Birkin moet ik zeggen. Een legendarische plaat en bereikte in 1969 de Nederlandse hitlijsten en groeide uit tot een wereldwijd succes. Mocht ik hem wel draaien? Of ik hem mocht draaien? Ja, waarom niet? Iedereen zoekt op internet alles al op. Dus waarom zou ik deze plaat uit 1969 niet mogen draaien? Toch? Goed, even kijken. Fat Larry's Band. Heb jij al een artikel? Ja, mooi. Dan gaan we die naar Fat Larry's Band. En Zoom, die uit 82 komt, even behandelen. Over wie hebben we het dan? Beyoncé.

0: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
1: Vandaag is het ook weer zo'n bijzondere dag in de muziekwereld. Beyoncé Knowles Carter blaast namelijk 45 kaarsjes uit. Het is bijna niet voor te stellen dat ze al ruim 30 jaar aan de top staat. Haar carrière begon in de jaren 90 bij de meidengroep Destiny Child. En samen scoren ze wereldhits als Say My Name. Sinds haar solo-debuut uit 2003 is ze niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Ze is een artiest die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Denk aan de iconische albums Lemonade en haar recente verkenning van country muziek en Country Carter. En ook in Nederland en België was ze vaak op de eerste plek te vinden met successen als Beautiful Liar en If I Were a Boy. Beyoncé is de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de Grammy Awards. Daarnaast is zij inmiddels miljardair door haar succesvolle zakelijke imperium. Of ze nu optreedt of de modewereld beïnvloedt, ze blijft een ongekend icoon.

0: Hij verdiende zijn geld als straatmuzikant en schreef dit liedje terwijl hij in het park in Australië zat te wachten.
1: You let her go.
0: Ja, Let It Go heet het nummer. Passenger. Even wat anders. Even kijken. After Bridge, What's Over You? We gaan even richting 2008.

0: Je kan er niet omheen, maar dit is weer zo een nummer die hoort in het programma Platenpraak met René van Elst.
1: Daarmidden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er pourtant een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe je dan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En Pins, dat zijn mijn todder af. Schettig is hij, meer gat.
1: Ja, het is een grappig idee. Een liedje over een onbereikbare liefde dat de hitlijsten volledig op zijn kop zetten. Zowel in Nederland als in Vlaanderen. Want uiteindelijk komt deze Ivan Heijlen uit Vlaanderen. Eigenlijk rauwe Oost-Vlaamse dialect wat hij gebruikte. De wilde boerendochter. En van 74 naar 78. Robert Palmer en Every Kind of People.

0: Afrika en de People van Robert Palmer. Deze zalklassieker kwam uit 78 en werd de eerste grote hit voor deze Britse zanger. En wist je dat de beroemde baslijn is ingespeeld door Motown-legende Bob Babbitt? Een prachtig detail op deze tijdloze plaat die de wereld een stukje vrolijker maakt. Oh, ja, de deur ik even open, want het weekend staat voor de deur. Ja, hè, broer. Ben jij er maandag?
1: Nee.
0: Je bent er maandag niet. Moet ik het weer alleen doen? Nou, vooruit dan maar weer. Extreme is dit, and more than words. En namens mijn broer wens ik je natuurlijk een fijn weekend. Maandag, ja, dan zijn we er weer tussen 1 en 2. Ik zeg bye-bye.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Sint-Bastiaans Gilde organiseert op zondag 6 september de 11e editie van de kofferbakverkoop in de Gildetuin in Oorschot. Bezoekers kunnen vanaf 9 uur 's ochtends rondkijken tussen allerlei tweedehands spullen en koopjes. Verkopers kunnen hun plek innemen tussen 8 uur en 9 uur in de ochtend. De entree bedraagt 2 euro inclusief een kopje koffie of thee. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en parkeren is ook gratis. De kofferbakverkoop vindt plaats bij de Gildetuin Sint-Sebastiaans aan de Wintersrijkse Dijk 1A in Oorschot. En wel op zondag 6 september vanaf 9 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op 2 agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. 2 anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op 2 agenten. Onder de verdachten zijn 2 minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen, met name als Rio Run en Build the Wall, kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.

Vrijdag de opstart richting jouw weekend. Met Bill Withers zometeen uit 78. Maar waarin is verder met Walk of Life. Een van de meest vrolijke en herkenbare rock and roll items van de Britse band Dire Straits. Geschreven door de frontman Mark Knopfler. Het nummer verscheen op een immens populair en veelverkochte album Brothers in Arms. Opvallend genoeg wilde producer Nell Dorsman de track aanvankelijk schrappen van het album. Maar de bandleden stemden hem gelukkig weg. Met zijn kenmerkende vrolijke Varvisa Orgo riff, een heerlijke swingende gitaarsound en een aanstekelijke rockabilly ritme eert Knopfler de straatmuzikanten die op straat oude rock'n'roll klassiekers spelen. In de Nederlandse top 40 kende de single in de winter van 1985 een mooie notering. De plaat bleef 8 weken lang in de lijst staan en bereikte de nummer 20 positie als piek.

0: Recente top 40 notering van China Spiro, deze Material Lover. We zijn zo terug met Kim Wilde en Kids in America. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht.
2: Het is vrijdag 4 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag verplaatst de wisselvalligheid zich geleidelijk richting het zuiden en oosten van ons land en België. Vandaag staat er veel wind, met aan het strand stormachtige vlagen tot 80 km per uur. De temperatuur varieert van 19 graden onder de regen tot lokaal 25 graden in droge, zonnige perioden in België. Richting de avond neemt de wind in kracht af en droogt het op. Morgen brengt een meer vriendelijk weerbeeld voor beide landen. Met een matige westenwind en een mix van zon en wolken wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Eventuele ochtendgrijsheid lost snel op. Zondag staat in België in het teken van zomerse temperaturen rond 25 tot 26 graden, waarbij de zon geregeld doorkomt.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Op de Strabergse heide tussen Hees en Geldrop heeft afgelopen nacht een flinke natuurbrand gewoed. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Een 41-jarige man uit Valkenswaard en een 45-jarige Eindhovenaar zijn opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van de achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Daarin waarschuwt hij dat de Brainport-regio dreigt vast te lopen als eerder beloofde investeringen uitblijven. Door de begrotingsonderhandelingen in Den Haag vreest de regio honderden miljoenen euro's mis te lopen. Volgens Dijsselbloem zijn die extra middelen uit het miljardenpotje om ASML hier te laten groeien hard nodig voor woningen, bereikbaarheid en voorzieningen. Het jongerenwerk van LEF Groep gaat verder onder een nieuwe naam, DURF. Die naam moet het jongerenwerk herkenbaarder maken voor jongeren, ouders en partners in onder meer Zonnebreugel, Nuenen en Geldrop Mierlo. Aan de aanpak verandert niets. Jongerenwerkers blijven actief op straat, op school, online en in de wijk. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat 24 uur festival krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes, omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in app en op studio140.nl.
5: Als je me nou

1981, de Kids in America van Kim Wilde. Hier bij Muziekplezier op deze o zo lekkere vrijdag. Onderweg Aerosmith en Love Affair. Maar we gaan eerst naar het jaar 2014 met de familie Shepherd en Geronimo. Can you

Van Aerosmith uit 1994, deze Crazy. Je hoort hem hier bij Muziekplezier, waar we zometeen de alarmschijf van de top 40 toen van 1987 hebben klaarstaan. Verder in het vooruitzicht Summer, Cool and the Gang en Cat Stevens met New Love Affair. We gaan terug naar 1967 met Everlasting Love.

1987, Michael Jackson en Bad. Een plaat die daarna 9 weken lang in de top 40 genoteerd staat. En de koppositie weet te bereiken. Je hoort hem hier bij Muziekplezier. Met nu muziek van Samber en Anne.

Summer met Undressed. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier. Op deze o zo lekkere vrijdag 4 september. Die we aftrappen met Orchestra, Movers in the Dark en Locomotion. Dit uur heb ik nog Cat Stevens, Morning is Broken. Naar Cool and the Gang. En

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist, de zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: Voor echte kleine boeren en drukkers.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

0: Op de tweede uur af van muziekplezier op deze vrijdag 4 september 2026. Het laatste uur van deze show en ook voor deze werkweek. Met onderweg komend half uur King Juts. We hebben Snap, Full House en Offenbach klaarstaan. En we trappen af in 1979 met Tony Spencer Band en Cathy's Clown.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsveugen.

21 jaar geleden een hit voor Keen. Deze This Is The Last Time. Hier op deze oh zo lekkere vrijdag 4 september 2026. De opstart richting jouw weekend. Met de beste muziekmix op jouw radio. Met onderweg Snap, The First and Last Eternity. Hebben we nu The Jets en Why Not Me.

gaan we een kijkje in 1995 en dat deden we met Snap the Force, The Last Eternity, hier bij Muziekplezier. Met onderweg Miles Away van Offenbach gaan we nu verder met een klassieker uit 1976. Dit is Full House en Standing on the Inside.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 4 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag verplaatst de wisselvalligheid zich geleidelijk richting het zuiden en oosten van ons land en België. Vandaag staat er veel wind, met aan het strand stormachtige vlagen tot 80 km per uur. De temperatuur varieert van 19 graden onder de regen tot lokaal 25 graden in droge, zonnige perioden in België. Richting de avond neemt de wind in kracht af en droogt het op. Morgen brengt een meer vriendelijk weerbeeld voor beide landen. Met een matige westenwind en een mix van zon en wolken wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Eventuele ochtendgrijsheid lost snel op. Zondag staat in België in het teken van zomerse temperaturen rond 25 tot 26 graden, waarbij de zon geregeld doorkomt.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Mari van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Het zal doen en nu, muziek plezier, radio met Volkswagen.

met Sam Cooke en Wonderful World. Met onderweg Peter Gabriel, Brett en rond kwart voor de hit in de verstaanbare taal gaan we nu naar 2012 met Train en 50 Ways to Say Goodbye.

We gaan een kijkje in dit lijst van 1993 met Sting van Peter Gabriel. Met zometeen de hit in de verstaanbare taal. Nu tijd voor een klassieker hier bij Muziekplezier. We gaan naar 1978 met Brad en Lost Without Your Love.

0: In een verstaanbare taal.
1: Een man staat oog in oog met een vrouw van wie hij intens heeft gehouden. Maar hij weet dat het definitieve einde is aangebroken. De passie die hen ooit bond is verdwenen. Het geld is op en er is geen perspectief meer om samen door te gaan. Waar ze ook kijken, de dromen die ze ooit deelden zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch zit er geen bitter wrok in zijn woorden. Hij kijkt haar aan met een mengeling van spijt, verdriet en diepe tederheid. En vraagt zich af waar het precies mis is gegaan. Hij probeert haar te troosten en herinnert haar eraan dat hun zielen nog steeds een band hebben. Maar de realiteit is onverbiddelijk. Het is tijd om elkaar los te laten. Hoe pijnlijk en droevig die boodschap ook is.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

deden we vandaag met The Rolling Stones en AC. En wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina facebook.com/muziekplezier.eu.

Uit 1996 hoorden we Gary Barlow met Forever Love. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de show voor deze o zo lekkere vrijdag 4 september. Tijd om weekend te gaan houden. We gaan er even 2 dagen tussenuit. Maar aan de start van de nieuwe werkweek zijn we natuurlijk weer bij je terug met de beste muziekmix. Hier op jouw radio. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik laat je vandaag achter met Meat Love. I do anything for love, but I won't do that. Ik zeg een heel fijn weekend en...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Weel wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Bond Jan Berg.

0: bijvoorbeeld je polder, hè? Halverwege elkaar ontmoeten, Suzanne en Freek. Een 2026-productie.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door. 1965, Bob Dylan. En The Ballad of a Thin Man.

0: The Ballad of a Thin Man uit een periode waarbij de plaatjes meestal 2,5 minuut waren. Dus dat is echt wel een lang nummer voor die tijd. 1965 hebben we het trouwens over.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2007 met Gia Farrell. Hit Me Up.

0: Dat is wat ze met een nummer uptempo noemen, Gia Farrell en Hit Me Up.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 muziek van Marlon Roudet. When the Beat Drops Out.

0: Emma Jane en haar nieuwe plaat Magic.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: In de bonte verzameling gaan we naar 1992 met de muziek van Crowded House. Dit is Four Seasons in a Day.

0: Mooie muziek van de band Crowded House, 1992. Ook in de jaren 90 was er dus mooie muziek gemaakt. Four Seasons in One Day. De titel van de plaat in de bonte muziekverzameling. Ik ben er nog steeds bij en wij draaien nog steeds de lekkere plaatjes voor u. We gaan trouwens naar een heel ander decennium.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1971 met Good Old Tom Jones. Jazeker. En een nummer wat is getiteld She's a Lady.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pub Quiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

85 is van The Boys Town Gang. Signed, sealed, delivered, I'm yours. En u bent er nog steeds bij hier in de Bonte Muziekverzameling. En dat vind ik fijn, want daar doe ik het voor natuurlijk voor u als luisteraar. Ook de hedendaagse muziek hier zo alweer. Sienna Spiro, Great Expectation.

0: The Great Expectation, Sienna Spiro, ook al 2026 hier in het programma Bond. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1967 met Bonjoura en dit is Everybody's Day.

0: 1967, de muziek van Bonjoura, Everybody's Day was de titel van deze plaat. Ja, lang geleden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2003 met Ronan Keating samen met Lulu. En die laatste die heeft volgens mij eind jaren 60, begin jaren 70 nog wat gehad met David Bowie. Dit is We've Got Tonight.

0: Ja, 2003, Ronan Keating en Lulu, We've Got Tonight.
1: Meer dan hits, alleen.
0: Uiteraard hebben we ook meer dan hits alleen. Muziek van Willems en Willems. Een vrolijk wijsje en dans maar met ze mee. Dans met mij heet het ook. Ja, de voetjes maar van de vloer, hè. Dat hoort dan bij.

0: En dat waren ze, Willems en Willems Dans met mij, de titel van deze gezellige plaat. En ik zou zelfs onze dominee vragen wat hij ervan vindt. Klaas, hè?
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: Ja, het is ook wel gezellig dansbare muziek natuurlijk. We gaan naar 2018 met de Backstreet Boys. Don't go breaking my heart.

was hem dan Baby Don't Go Breaking My Heart van de Backstreet Boys uit het jaar 2018. En dat bracht ons dan weer mooi aan het einde van het programma Mond voor vandaag. Het zit er weer op. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het graag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, want dat is in ieder geval wel waar de bedoeling is. Waar we het een beetje voor doen natuurlijk. Reageer op het programma desgewenst. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik wil nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met Chicago en If You Leave Me Now. Daar nog een nieuw werkje van de Douglas Jeff Project Simple Things. Ik laat het erbij. Ik zet de groeten. Bedankt en graag tot de volgende bond maar weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Lef Best organiseert op de zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het Theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke, Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen. Maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: met Sander de Bisonnier. Dit is jouw dag.
1: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.

0: Laat hem lekker aanstaan op de muziekfabriek.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1972.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Nou, hier zijn ze hoor. Arne Jansen, Meisjes met rode haren. Hoogste positie, nummer 3, aantal weken 17. Gevolgd door George Harrison, Bangladesh. Hoogste positie 17 en stond 8 weken in de lijst. We gaan terug naar 1972.

0: van harte welkom hoor, die grote en kleine hit. Stuur het op via www.rondvandesteen.nl. Het moeten wel twee liedjes zijn uit eenzelfde jaar en uit eenzelfde hitlijst. Dus verras me, zou ik zeggen.
1: Radio SNB.
2: Relax, relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
3: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
2: Luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
4: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: We hebben dit keer te maken met niet zomaar een bandje. The Rolling Stones, vaak aangeduid als The Stones. Is een Engelse rock'n'roll band die actief is sinds 1962.
4: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: De band speelt naast rock'n'roll en rock ook stijlen als blues, country, hard rock, reggae en punk. Sinds de Rolling Stones in 1962 werd opgericht, hebben zij vele grote hits gehad. Denk maar eens even aan Angie, Paint It Black en I Can Get No Satisfaction. Ze hebben meer dan 25 studioalbums uitgebracht, waaronder Tattoo You, Some Girls, Let It Bleed en Sticky Fingers. Een van de meest recente is het album Shine A Light, uitgebracht in 2008. De Rolling Stones bestaan uit Mick Jagger, zang, Keith Richards, gitaar, Charlie Watts, drums en Ron Wood, basgitaar. De bekendste ex-leden zijn Brian Jones, Mick Taylor, Bill Wyman en hoewel nooit officieel toetsenist Ian Stewart. Laten we samen genieten van Jumping Jack Flash. Hier zijn ze, de Rolling Stones.
4: Jukebox Classic.

0: Classic aanvragen, ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan, waaronder die van Pitbull.

0: was dus ook nummer 1 is uit de jaren 80 van Mel en Kim en Respectable.
1: De Muziekfabriek.
0: En we hadden nog twee andere liedjes.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Dat was die van Carlos Baute en Con Marta Sanchez. Colgando en Tus Manos. En we begonnen met Pitbull en T-Pain. Hey baby, drop it to the floor. En zoals je weet, ik ben niet vies van een Nederlandstalig liedje. Daarom gaan we er nog eens eentje op zetten. Dit keer van de 3J's en Ellen ten Damme. Hier is Wat is Dromen.
3: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: en is opgenomen door de band Wild Cherry. De single stond op nummer 1 in de Billboard Hot 100.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat was op 18 september 1976 en was ook nummer 1 op de Hot Soul Singles Chart. De single werd platina door de Recording Industry Association of America voor de verkoop van meer dan 2 miljoen exemplaren. Het lied werd ook de basis van de Amerikaanse top 5 voor Vanilla Ice in 1990. In 2011 beoordeelde men dit nummer als de nummer 1 greatest funk song of all time. Luister naar die hit van toen van Wild Cherry. Hier is Play That Funky Music.
1: Oude lullen.

liedje wat het buitengewoon goed doet op het studentenfeest. Deze van Wild Cherry en Play That Funky Music. Slot dan even centraal als douwe lullenplaats. Wil je er ook eentje aanvragen? Doe dat via www.ronvandesteen.nl. Je bijdrage is van harte welkom. Wij gaan nog een kopje thee drinken. En we zetten dit rijtje van drie nog even voort.

even snel de liedjes met je doornemen. We hadden de Sugar Babes, To Lost in You, daarvoor zat 5, Keep On Moving. En we begonnen met de 3J's en Ellen ten Dammer, Made in Holland. Wat is dromen? En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Maar niet getreurd, we zijn weer snel bij je terug. Ik zeg dan ook maar weer gegroet en adios en maak er nog een hele fijne dag van. Ik heb er nog eentje voor je in petto. Dat is die van Nina Simone en Groove Finder. Ain't got no hoi!

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur.
5: Koen start op.
0: Met Koen van Dommelen.

Start op Radio SMB natuurlijk. Super fijn dat je weer luistert. En we gaan er weer een volle uitzending van maken. Hier vanuit het Dommelhuis en Hartje Centrum Zonnebreugel. Het is inmiddels weer een klein beetje zonnig. Maar ja, zoals jullie allemaal wel gemerkt hebben, was het gedurende de dag lekker nat, lekker regen en lekker stormig. Ja, wie weet gaan we wel nog een beetje een wat droger weekend tegemoet. Zodat je in ieder geval nog een klein beetje lekker leuke dingen kunt doen. Weekend. Voor nu, laat lekker de radio aanstaan en luister naar een nieuwe uitzending van Koenstertop hier op je vrijdag op Radio SMB. We gaan lekker beginnen met Luc Mam, No Computer, bekend van het Songfestival waar hij laatste werd voor Groot-Brittannië. Ja, een beetje jammer, want het is best een leuke gast. Ik kijk veel van zijn filmpjes op YouTube en hij maakt best wel prima muziek hoor. Dus hier hebben we Marvelous van Luc Mam, No Computer.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

Ja, heerlijk. I don't know why I said that. Dat was weer het eerste blokje muziek hier. Lekker op Radio SMB. Ja, eens even kijken. Wat gaan we verder nog horen vandaag? Dadelijk Kiki. Opa of Steller, superleuk. Dan Matsuo Shensei. Dat is een liedje uit een anime. En dan Daytripper van The Beatles. Ja, superlekker. Eens even kijken. Ja, daarna nog veel meer. We gaan lekker verder met goede muziek natuurlijk. Hier alleen maar op Radio SMB. En op je vrijdag bij Koen Start Op. Geniet ervan.

0: can't balance this.
1: Got a good reason.
2: One, two, three, four.

0: We were blasted.
1: Dit is Radio SNB.
2: Ja, even een geintje tussendoor moet kunnen. Hè. Dat was eventjes een opnamesample van de Beatles even tussendoor. Gewoon omdat het leuk is, omdat het kan. We gaan gewoon weer lekker verder met de show. We hebben nog in dit uur nog een kleine 25 minuten te gaan. Dus nog zat muziek voor jullie. Zoals deze Bloody Paradise van Anne Hypen.

Ja, we sluiten lekker af met een stukje country. Take you up on that. Clayton Mullen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Altijd leuk, toch? Beetje country. Zeker hier over Koen start op natuurlijk. Eens even kijken. Ja, nog een kwartiertje te gaan in dit uur. Daarna hebben we nog een heel uur met de nieuwste hits. Dus geen enkel probleem om lekker te blijven luisteren, zou ik zeggen, toch? Even kijken. Ja, we doen misschien daar nog wel eventjes een regio dingetje tussendoor, wie weet. En gaan in ieder geval nu lekker even luisteren naar Beyoncé en Pharrell Williams met Can I Watch You?

0: Ja, de nieuwe van Hartwell, Iris. Ja, lekker toch? Ik hou er wel van dit soort remixes. En we gaan inmiddels lekker verder naar het volgende uur.
1: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van twee politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven? Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB. 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Koen start op. Met Koen van Dommelen.

Ja, daar zijn we weer in het tweede uur van Koen Zet Op. Hier recht vanuit het Domhuis, Hartjes, Zon en Breugel. Ik kijk naar buiten en volgens mij heeft het sinds het begin van de uitzending nog niet geregend. Dus volgens mij doen we iets goed hier hoor. We zetten lekkere muziek op en de regen blijft weg. Ha, moeten we lekker mee doorgaan dus. We gaan lekker verder met verse muziek, zoals jullie van mij gewend zijn. Zoals de komende, het komende blokje Ariana Grande met Pedal. Sienna Spyro, ook vet. Great Expectation. Dan hebben we dan toch, Carol G. En Miley Cyrus. Geniet ervan. Hier dus is Ariana Grande.

Ja, de nieuwste van Miley Cyrus, Bass Persuaders. Superleuk liedje en lekker hip ook weer. Natuurlijk, het blijft Miley Cyrus. Eens even kijken. Ja, we hebben nog zoveel te gaan en nog zo weinig tijd. Nee, valt eigenlijk wel mee. We hebben nog dikke 40 minuten om jullie lekker te vermaken met de nieuwste muziek. Zoals deze Annie Lange, Choosing.

Tampa on tonight. Lekker, dat doet me een beetje denken aan de jaren, ja, eind jaren 90, zo, die muziek van toen. Ja, dat komt er allemaal een beetje terug, hè. Ja, je blijft toch altijd een beetje dezelfde soort muziek hebben die terugkomen, heb ik het idee. Maar ja, we hebben niet echt bijvoorbeeld de jaren 50 muziek of zo die terugkomt, nou ik erover nadenk. Misschien dat dat nog wel eens populair kan worden. Ja. We gaan lekker verder met Tampa City, Self-Aware, daarna Sunkiss. We hebben ook nog Animal en Everyday Life van Corrie Kent. Natuurlijk hier op Radio SMB. Niets anders dan bij Koenstertop, de nieuwste en de meest verse muziek. Alleen maar voor jou. Luister je lekker in de auto thuis of ja, misschien wel achter je computer. Of misschien wel in het buitenland, wie weet. Blijf lekker luisteren. We hebben nog een half uurtje te gaan. Geniet ervan.

Ja, weer een nieuw stukje country. Everyday Life. Corrie Ken natuurlijk. Heerlijk. Lekker genieten en lekker wegdromen. Super. Doen we goed. We gaan lekker door met The Lost Frequencies en Live It All. Daarna Laura Aliana met The Ringer. Sorry Papi en My Oh My.

0: Ze salavi, baby.
1: Ja, Maya White, Christmas Amsterdam. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan de laatste 10 minuutjes in van onze show deze week. Dus ik zeg jullie alvast een warm tot ziens en tot snel. En we luisteren volgende keer gewoon lekker weer naar Koen Start Op. We gaan lekker luisteren naar Edge of Desire, Jonas Blue en Malief. Geniet ervan.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB.

Fantasy, Your Too Late uit 1984, een legendarisch jaar. Komt ontzettend veel uit, veel gave muziek, veel import. Heel veel maandsalarissen zijn er heen gegaan toen in 1984. Maar toen was hij toch bij je moeder, dus dat weet ik niet. De Mailman nu met Squeeze Play en de Brothers Johnson erachteraan.

solo in die tijd, Philip Bailey. En Welcome to the Club, hoor je. En de Mailman Squeeze Play als eerste in het blokje van 3. En de Brothers Johnson met Kiki to the Curve, hoor je weer voor Philip Bailey. De Barge met de Rhythm of the Night. Ja, hoe zal die klinken? Ik hoop dat je bed niet kraakt. Huh?

0: Wild and Love is Like a Game Fortune met Jigger Waits. Dat is Electric House. Dat gaan we zo draaien. Maar eerst de Aura and Patience.
1: Ultimate Dance Classics Radio. Dance Classics Radio.

0: House van Weleer uit de jaren 80, 86, 87, Fortune en Jerry Watts hoor je vanaf het Trax Records label.
1: The best dance of the 80s.
0: Confunction and Thinking About You, baby. Daarachteraan exclusief met Midor.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg weer open gaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

is er zeker van. Het is really love. Dus dat is toch fijn om dat gevoel een beetje te hebben. Dat je echt denkt van, dit is de ware liefde en de echte liefde. Ja, toch? Bombers nu.

Thelma Houston en I Guess It Must Be Love als een laatste in de Groove Yard. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik wel. Ik vond het weer heel leuk om te doen. Lekker veel muziek. Heel veel erin kunnen. Ik weet niet hoeveel 12 inch sterren heb kunnen stampen. Maar ik faal niet zoveel. Ik heb de muziek. Die heeft de voorhand hier. Ralph Tresvant als laatste met Money Can't Buy You Love. Bedankt voor het luisteren. Keep on dancing. In good

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder -speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
6: Weet je nog die tijd van vroeger?
7: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
6: De onvergetelijke superhits.
8: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

hele goede dag en welkom bij een nieuwe editie van de Muziek Express. Leuke muziek uit het verre hitverleden. Het komt voorbij de aankomende 2 uur. We begonnen het eerste uur met Dead or Alive en You're Spin Me Round, plaat uit 1985. Twee uur lang dus de leukste golden oldies uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft hier op jouw radio. Muziek vanuit zij. Dat is een van onze slogans hier bij de Muziek Express. Ja, Dead or Alive was een Britse new wave band opgericht in 1980. In de succesjaren bestond de groep onder andere uit Pete Burns, Tim Lever, Mikey Percy en Steve Coy. Ze begonnen in mei 1980 uit het voorbalige Nightmare in Walks. Tussen 80 en 83 transformeerde de sound van Dead or Alive van goddess pop, postpunk naar de new wave. En werden zij in de clubscene van Liverpool steeds bekender en bekender. Straks op het half uur het Polygoonjournaal en in het tweede uur rond het half uur de top 3 uit een vervlogen jaar. Zometeen een plaat van ABBA en Mamma Mia, terwijl de musical en later natuurlijk ook de film uit 1975 is deze plaat afkomstig, 6 december van het jaar. Kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40, 7 weken stonden ze toen in. Hoogste rotering nummer 30, 13. We gaan eerst naar een Nederlands duo, bestaande uit Riem en Ruud de Wolf. Het zijn twee broers van Nederlandse Indische afkomst. En die, even kijken, waarom werkt dat niet zo? Ja, die moest ik hebben. We hebben het over de Blue Diamonds. A Little Ship at 61.

Deze Zweedse band dat werd opgericht in Stockholm in 1972. Ja. Nou, ongetwijfeld zal je die wel een keer gezien hebben, de film. Of ja, misschien ben je wel naar de musical geweest. Nou, ik niet. Ik heb alleen de film gezien, maar... Dat is al een tranentrekker, ja. Hey, ABBA was natuurlijk ja, zeker goed voor zo'n 370 miljoen platen. Ja, veel hoor. Het succes begon voor ABBA in 1974, het Eurovisie Songfestival. Wonnen ze met het nummer Waterloo. De naam ABBA is een acroniem. Ja, bestaande uit de eerste letters van de voornamen van de leden. Op de platenhoesten staat de eerste B. Ja, vaak in het spiegelschrift, of spiegelbeeld. En dit, ja, dat is het beeldmerk geworden van ABBA. Leuke plaatjes uit het verre hitverleden. De jaren 60, 70 en 80. Het, ja, het herleeft op je radio. Muziek uit zee. Toen er nog zendschepen, zee- en zendschepen voor de Nederlandse, Belgische en Engelse kust lagen. En ik merk dat er de laatste tijd weer steeds meer radiostations bijkomen die zich gaat richten op dit soort muziek, omdat het gewoon te weinig gedraaid wordt. En we zijn aardig de koppen bij elkaar aan het steken om daar een mooi geheel van te maken. Maar dat later zullen we weer zeker gaan melden. Nou, ons komt allemaal goed. Ja. Hey, dat was dus ABBA. We gaan verder met een plaat uit 1983. Is een Nederlandse formatie, Drukwerk.

vanaf begin jaren 80 waren die en zijn die actief. Tegenwoordig treedt het drukwerk ook weer op in Nederlandse zaal. Dus ja, wil je toch een keer weer drukwerk gaan zien, dan moet je er gewoon naartoe gaan. Dacht ik zo, ja. De plaat kwam binnen op 19 maart 1983. Stonden er 6 weken in, waarvan de hoogste notering nummer 10. Maar blijft gewoon een leuk nummer. Marianneke!

Je hoort het drukwerk en Marianneke. Je hoort het hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek. Nou, drukwerk werd natuurlijk opgericht in 1978 door Harry Slinger. De samenstelling van de groep is in de loop der jaren regelmatig veranderd. Maar Harry bleef, ja. Zometeen een mooie plaat van Carly Simon. Coming Around Again. Lekker een beetje rustige muziek op je radio.

En die bekend werd van You're So Fine. Maar die gaan we dan niet draaien. Wij draaien in plaats van 1987. Coming Around Again. We gaan eerst een plaat draaien uit 1977, om precies te zijn. 14 mei van het jaar kwam deze band binnen de Nederlandse top 40. Stond 11 weken in hoogste notering nummer 3. En we hebben het over de George Baker Selection en Beautiful Rose. En dat gaat dan niet om een roos die je in je jasje kan doen. Nee.

Hang Around Again uit 1987. Geschreven door onder andere Russ Kunkel, Bill Payne. Nou, dat nummer is geschreven voor de film Heartburn uit 1986. Door deze single kwam haar carrière weer een beetje uit de slop. Bereikte de 18e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En de 10e plaats in de UK Single Chart. Nou, bij ons stond hij er 7 weken in, maar van 10 weken in de hoogste notering. De Nederlandse top 40, ja. Zometeen Boudewijn de Groot en Jimmy uit 1973. Daarvoor het Polygoonsjournaal. En tot aan die tijd starten we een plaatje zometeen van de Amerikaanse meidengroep uit New York. Ze worden beschouwd als een van de belangrijkste meidengroepen van de eerste helft van de jaren 60. Ze hadden hits als There's No Other, Uptown, He's Sure, The Boy Is Love, He's a Rebel en deze. De Do Run Run van de Crystals. Nee, die moeten we niet hebben. Deze moeten we hebben. Ja. Aanplaten 1963. Leuk dat je erbij bent in de Muziek Express.

amusante jongens en meisjes die door baldadigheid met de politie in aanraking zijn gekomen, worden tegenwoordig op het hoofdbureau ontboden, waar getracht wordt hen weer gevoel voor orde bij te brengen. Van de vele oorzaken der baldadigheid willen wij één belangrijke nader belichten. Elke grote stad kent zijn grauwe, troosteloze buurten, waarin zon en licht nauwelijks toegang hebben. Waarin nauwe straten, talloze gezinnen onder evenzeer grauwe en troosteloze omstandigheden leven. In huizen waarin elke kleur en elke vreugde ontbreekt. Waar vader en moeder vaak beiden de gehele dag van huis zijn. Waar een jeugd opgroeit, volkomen zonder leiding. Is het dan te verwonderen dat deze jeugd, die geen huiselijkheid kent, haar vertier op straat zoekt? Op straat, waar dit vertier vaak bewust, vaak ook onbewust ontaardt in baldadigheid. Of erger nog, in bandeloosheid.

0: Hier ligt voor ons volwassenen allereerst al een preventieve taak. Laten we daar waar we baldadigheid ontmoeten, er niet achteloos aan voorbij gaan. Maar laten we de jeugd wijzen op het ongeoorloofde en het ongepaste van haar handelwijze. En doen we dit vooral met begrip. Laten we beseffen dat met deze kinderen in gestichten niets te bereiken is. Deze kinderen moeten leiding hebben. Deze kinderen moeten gegrepen worden. Daarvoor is nodig dat overal in de grote steden meer speelgelegenheid wordt gecreëerd. Daarvoor is nodig dat er meer jeugdleiders komen die zich het lot deze kinderen aantrekken en met ze op uitgaan. Er moet gezorgd worden voor gezonde ontspanning. Deze jeugd mag geen ogenblik de kans krijgen in baldadigheid te vervallen. Zij moet worden bezig gehouden. Nog zijn uw kinderen hier niet bij. Zorg dan ook dat ze hier morgen niet zitten.
1: Voor het lekkerste geluid.
2: Dit is de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Nou, die heeft heel lang platen gemaakt, hoor. Die beste man. Frank Boudewijn de Groot, zo heet hij. Was een Nederlandse zanger, songwriter en muziekproducent. En af en toe acteerde hij ook nog, ja. Leuke muziek uit het verre hitverleden, jaren 60, 70 en 80. Het leeft op je radio in de Muziek Express. 2 uur lang de leukste platen. En wat meer informatie over dit programma en mezelf, dat kun je vinden op Facebook.

Jimmy was afkomstig van het album Hoe sterk is de eenzame fietser? Ja, vroeger had je van die teksten dat ik dacht bij mij van hoe kan dat nou? Hoe kan je dat nou verzinnen zo'n album te noemen Hoe sterk is de eenzame fietser? Ja, nou, misschien dat hij dat bedacht heeft toen hij aan het fietsen was of zo. Of dat hij naar fietsers keek, dat zou natuurlijk kunnen. Zometeen Eruption en I Can Stand the Rain uit 1978. Maar we gaan eerst even wat gekke op je radio doen. Ja, dat ga je bij mij steeds meer. Toch wel in een van de uren terugkrijgen. De reggae. Misschien ga ik er wel een item van maken. De reggae plaat van de week. Ja, dat zou kunnen. De plaat kwam binnen van Bob Marley en de Wailers. In 1984, op precies te zijn 19 mei, stond er 13 weken in, waarvan de hoogste notering nummer 2. Beste man leeft niet meer. Hij zal in 1981 overleven. Deze Jamaicaanse reggae-artiest Bob Marley en de

14 januari 1978 tot 13 weken in de hoogste rotering nummer 5. Het nummer is geschreven door Ann Peebles, Don Bryant en Bernard Miller. Peebles kreeg het idee om het lied toen voor zij op een regenachtige avond naar een concert wilde gaan met vriend er al. Later haar echtgenoot. En dat was dan Bryant. Tijdens componist bij High Records. Het bezoek aan dat concert werd afgezegd. En ze zetten het lied op papier in Memphis, Tennessee. Ja, de volgende dag togen ze naar muziekproducent Wile Mitchell. Naar verschijnen van het lied talloze keren gecoverd. Opvallend is dat ook een van de behoorlijk aantal rockers het opnamen. Hetgeen recht tegenover de soul-achtige origineel stond. Onder de muzici die het opnamen zaten Humble Pie, Janis Joplin. Die kennen we allemaal natuurlijk nog wel. En Lowell George, Tina Turner, Michael Bolton en Paul Rogers. Je hoort het hier in de Muziek Express en dat al op jouw favoriete radiostation. Zometeen wat Nederlandstalig werk op je afvuur uit de jaren 80, om precies te zijn. Juli 1980. Doen we samen met Benny Nijman en ik weet niet hoe. Ja, soms heb ik dat ook wel eens. Dan weet je niet hoe je bepaalde dingen moet doen. Ja, als je het dan gewoon doet, dan ga je of op je bek. of het lukt. Ja, niet altijd, maar soms wel. Maar eerst gaan we terug naar het jaar 1967. Dat doen we samen met Sam & Dave. En hun plaats...

Platen 1980, Benny Nijman. Plaat kwam binnen op 5 juli 1980. Stond er 10 weken in, hoogste rotering nummer 5. En dat allemaal in de Nederlandse top 40. Maar ik weet niet hoe is geschreven door Dario Baldan Bembo. Wat een naam zeg. Benny Nijman.

het nummer is een grote doorbraak voor Nijman. Ja, het stond 10 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En pikte dus op die, ja, zoals ik al zei, op de 5e plaats. Het eerste uur loopt ten einde. Dat betekent dat ik even plaats maak voor bepaalde berichtgeving. En dan zijn we gauw weer terug met het tweede gedeelte van de Muziek Express. Maar tot die tijd laat ik je achter met 2 platen zometeen. Nancy Sinatra, jawel, ze hebben ook muziek gemaakt. Dat was natuurlijk de vrouw van Frank Sinatra. Ja. En Lee Hazlewood, en die hebben het in 1967 over Jackson. Maar we gaan eerst naar New Jersey. Een Amerikaanse rockzanger, gitarist, sing- en songwriter. De plaat kwam binnen op 29 juni 1985. Stond er 9 weken in. Hoogste notering door... wat was het ook weer? Oh ja, nummer 10. Jij zou zeggen, die had alleen maar hits gemaakt. Nou, niet altijd. Maar het is wel een mooie plaat. We hebben het over de Boss. En het nummer... Born to the, of in the USA, 1985. Blijft erbij. Zometeen nog een uur van de Muziek Express.

0: 105.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.
5: Weet je nog die tijd van vroeger?
6: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
5: De onvergetelijke superhits.
0: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Ik dacht, laten we het tweede uur gewoon eens even lekker rustig beginnen met Chris Rea en Josephine. Dat kwam binnen op 22 juni 1985. Tot de 13 weken in hoogste rotering nummer 3. Het nummer verscheen op het album Shamrock Diaries uit 85. 12 juni van het jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. Straks rond het half uur de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 4 december 1987. We hebben wel leuke muziek allemaal weer meegenomen.

volgende plaat is afkomstig van John Winston Lennon. Ja, uiteindelijk John Winston Ono Lennon. Maar ja, goed, John Lennon is veel bekender en veel makkelijker te onthouden, toch? Ja. Hij is, het lied is afkomstig uit 1969. Het was een lied was populair in de vredesbeweging van de vroege jaren 70. En ik geloof dat ze iets van 7 dagen op bed hadden gelegen in het hotel waar ze verbleven. Het nummer verscheen op het album Power to the People. We hebben het natuurlijk over deze plaat. 1, 2, 3, 4. Give a chance. Give peace a chance. 1969.

0: Je hoorde John Lennon, een plaat uit 1979 met Give Peace a Chance. De plaat kwam binnen op 19 juli 1969. Stond er 9 weken in, maar van 2 weken nummer 1. Ja, zoals ik al zei, voor het nummer, ze lagen een aantal dagen in bed. En het was meer dan weer een protest. En in 1991 is er een aangepaste versie uitgebracht. Die, naar aanleiding van het uitbreken van de Golfoorlog, op vrijdag 25 januari 1991 was de versie van Peace Chore. Choir Veronica Alarmschijf. En de plaat bereikte de 14e positie in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale top 100. Het lied is tientallen keren gecoverd. En een van die covers was de eerste single van Hot Chocolate.
1: Ja.
0: Hey, leuke muziek uit het verre hitverleden. De jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. En dat valt wel in de Muziek Express 2 uur lang. Leuke muziek.
1: Ja.
0: Zometeen nogmaals een protestnummer van onder andere het Klein Orkest. Die had in 1984 het nummer Over de Muur, Over het IJzeren Gordijn. Ja, na Laat mij maar alleen en Koos.

Ze kwam het klein orkest in de zomer van 84 met een top 10 hit over de muur. De single werd reeds in november 1983 al uitgebracht en stond 51 en week 52 van dat jaar ook 2 weken nummer 1 in de verrukkelijke 15. Je hoort het hier, jouw favoriete radiostation, maar eerst deze van Sailor. En een glas of champagne uit 76.

0: hoorde Harry Jekkers met het Klein Orkest en Over de Muur, Over het IJzeren Gordijn. De single werd dus in juni 1984 uitgebracht na de grote vredesdemonstratie van oktober 1983 op het Malieveld in Den Haag. Toen werd opnieuw uitgebracht. Harry Jekkers koos er bewust voor om geen partij te kiezen omtrent het kernwapenvraagstuk. Het lied geeft de situatie weer in een verdeeld Europa na de Tweede Wereldoorlog. In het westen heerste zogenaamde vrijheid en in het oosten werd iedereen onderdrukt. Ja, en het lied wordt aan de hand van de situatie in de verdeelde stad Berlijn de situatie geschetst. De volgende plaat is afkomstig uit 1984. 22 september kwamen ze binnen. De Nederlandse top 40. 11 weken erin. En de hoogste notering, nummer 2 voor deze.
1: Tell me why. Tell me why.
0: Oh, wat kunnen ze lekker hoog, hè? Deze Britse new wave band Bronx Beat uit 1984. Het is het tweede nummer van de debuutsingle of het debuutalbum The Age of Consent. Dat was de voorganger van Small Town Boy. Dit is Why. Je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent.

Je hoorde de top 3 uit het jaar 1987. En om precies te zijn, 4 december. Op nummer 3 7 plaats gestegen van nummer 10. The Common Art en Never Can Say Goodbye. Op nummer 2 blijven staan toen 6 weken in de Nederlandse top 40. Rick Astley en Wherever You Need Somebody. En op nummer 1 blijven staan toen 8 weken in de Nederlandse top 40. George Michael en Fate. Ja, volgende week in de tweede uur rond het half uur. Weer een nieuwe editie van de top 3 uit een vervlogen jaar hier in de Muziek Express. Zometeen een plaat uit 1982. Ze kwamen binnen op de 3 juli. Stonden er 3 weken in de hoofdnotering nummer 31. We hebben het over de Wageningse band, de Nederlandse popgroep Toontje Lager. Het was de eerste single van het album Erop en Eronder. En de tweede studioalbum van Toontje Lager. Maar we gaan eerst even naar een man die heet oorspronkelijk geboren en zijnde Harry Roger Webb. En hij luistert naar de naam Sir Cliff Richard. En wij gaan het nummer draaien. I could easily falling in love with you. Oh.

Kijk je ook wel eens om je heen als de film wat saaier wordt of even een rustmomentje krijgt? Nou, ik wel hoor. Ik wil het. Als je dan ziet wat sommige mensen allemaal niet aan het doen zijn tijdens het kijken van een film, ja. Af en toe is het echt gênant. Soms ook wel lachwekkend. Je hoorde net als in de film van Tootje Lagen, de eerste Nederlandse hit scoorde. Werd veel gedraaid op Hilversum 1 en 3.

83, 24 oktober van het jaar kwamen ze binnen in die Nederlandse top 40. En je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Dit is Ain't No Mountain High Enough. Er is geen berg te hoog. Klaas kwam binnen. Op 7 weken stonden ze erin. Hoogste notering nummer 13.

is een soulnummer dat geschreven werd door de Amerikaanse songwriters Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Het nummer verscheen in 1967 op United van Marvin Gaye en Tammy Terrell. En werd op 20 april van dat jaar uitgebracht als eerste single van dat album. In 1970 werd het gecoverd door Diana Ross voor haar naar haarzelf vernoemde debuutalbum. De versie werd op 16 juli van dat jaar uitgebracht als tweede single van het album. Ain't No Mountain High Enough is naast de versie van Ross gecoverd door Boys Town Gang in een medley met een ander Ross-nummer, Remember Me. Een versie bereikte in 1981 de zevende plaats in de Nederlandse top 40. Ja, en dat loopt aan het einde van deze editie van de Muziek Express. Helaas, maar het is waar. Maar niet getreurd. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik hoop dat je het naar je zin hebt gehad. Nou, ik wel. En ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Laat je achter met twee platen. Zometeen op platen 63 van Leslie Gore. En It's My Party.

de 1978. Doen we met deze. Ja. Barry Manilow. Zijn muzikale carrière begon toen hij pianist was van Betty Midler. Voornamelijk tijdens haar optredens in badhuizen van homoseksuelen. Het werd muzikaal leider van de band. En was haar arrangeur en co-producer van haar.

0: Het gaat maar door.
1: De lekkerste hits.
0: Een streaming voor je gehoor.
1: In de Muziek Express.
2: 1923.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velderp. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door de loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven viert op vrijdag 11 september het 40-jarig bestaan van Open Monumentendag tijdens een speciale bijeenkomst in het Natlab. Tijdens deze avond gaat Peter Toben en Lilian Kramme en René Evens in gesprek over bijna 4 decennia Open Monumentendag in Eindhoven. De ontwikkeling van het evenement en de betekenis van erfgoed voor de stad. De avond wordt afgesloten met de eerste Eindhovense geschiedenisquiz, inclusief leuke prijzen. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds bij het Natlab aan de Kastanjelaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbei-bladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossoestraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Marie van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist.